0: goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: lijn gaat het tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken, maar houdt de zwaarste lawaaihinder toch voor overdag. Over het Kursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Kursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België. Er zullen dit jaar meer restaurants deelnemen aan het bekende Garnaalkrokettenfestival in Oostende in oktober. Er zullen 15 restaurants deelnemen. Deelnemers zijn Océan, Le Chevalier, Cantine, La Marée en Sorrito, Leffe Beach, Cultuurcafé, Makmoel, Brasserie David, ook voor Napoleon, de Belevenisbrasserie daar, Noord, Tope, Hotel Cocoon en ook Bar Bristol en Zeezootje. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel nog VIP-tafels te koop voor de Nacht van de Garnaalkroket. Er is een publieks- en juryprijs onder voorzitterschap van Piet Huizentruit. Een kinderjury zal de kinderkroket uitreiken.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The Morning Show.

0: Weerbericht.
1: Er blijft vandaag aan zee kans op een bui. De bewolking neemt toe, met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen, later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken, bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
0: Je dag start met de Morning Show.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: The Morning Show. B1.

vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

De lijn gaat de tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken. Maar houd de zwaarste lawaaihinder toch voor overdag. Emma Plasgaard staat op het WK zeilen in Ierland aan de leiding. De Oostense was tweede in de enige race van de dag gisteren.

0: die door gebrek aan wind was ingekort. Ze telt 9 punten en heeft daarmee 4 punten voorsprong op de Amerikaanse Charlotte Rose. Plasgaard mikt in Ierland op haar derde wereldtitel, na eerdere zegens in 2018 en 2021. De top 10 strijdt zaterdag in 2 extra races om de medailles. Over het Kursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Kursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Weerbericht.
1: Er blijft vandaag aan zee kans op een bui en de bewolking neemt toe. Met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen. Later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
0: The Morning Show.

0: de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
8: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
7: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
9: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4.000 in ons land.
7: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Blok op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Gatchanov. Blok had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
10: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
7: Blocks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
11: The Morning Show.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Oostende opent tegen de herfstvakantie een nieuw frituur van La Patate, de keten van influencer Average Rob. Voor de uitbreiding heeft La Patate via crowdlending 1 miljoen euro opgehaald bij bijna 500 investeerders. De Oostendse vestiging komt in de Vlaanderenstraat en wordt de derde frituur van de keten na Antwerpen en Leuven. Er zullen dit jaar meer restaurants deelnemen aan het bekende garnaalkrokettenfestival in Oostende in oktober. Er zullen 15 restaurants deelnemen. Deelnemers zijn Océan, Le Chevalier, Cantine, La Marée en Sorrito, Leffe Beach, Cultuurcafé, Macmoul, Brasserie David, ook voor Napoleon, de Belevenisbrasserie daar, Noord, Tope, Hotel Cocoon en ook Bar Bristol en Zeezotje. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel nog VIP-tafels te koop voor de Nacht van de Garnaalkroket.

0: Er is een publieks- en juryprijs onder voorzitterschap van Piet Huizendruit. Een kinderjury zal de kinderkroket uitreiken. In Oostende wordt morgen de Vlaanderenstraat volledig afgesloten tussen de Ensorgalerij en het Wapenplein. Dat gebeurt voor de afbraak van een Berliner wand bij werken aan Vlaanderenstraat nummer 1. De afsluiting geldt van 6 uur morgen vroeg en duurt tot 8 uur morgenavond. Het Wapenplein is dan niet bereikbaar via de Vlaanderenstraat en de Louisastraat.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: Dit is het kustweerbericht.
1: Er blijft vandaag aan zee kans op een bui en de bewolking neemt toe. Met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen. Later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
0: The Morning Show.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
6: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
5: Ook de prijs ging op met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
7: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
5: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
8: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
5: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Gatchanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
9: Welkom.
10: Good morning, everybody.
9: In the morning show. B1.

notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De lijn gaat het tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken. Maar houd de zwaarste lawaaien er toch voor overdag. Over het Kursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Kursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België. Er zullen dit jaar meer restaurants deelnemen aan het bekende Garnaalkrokettenfestival in Oostende in oktober. Er zullen 15 restaurants deelnemen. Deelnemers zijn Océan, Le Chevalier, Cantine, La Marée, Ensorito, Leffe Beach, Cultuurcafé, Macmoul, Brasserie David, ook voor Napoleon, de Belevenisbrasserie daar, Noord, Tope, Hotel Cocoon en ook Bar Bristol en Zeezotje. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel nog VIP-tafels te koop voor de Nacht van de Garnaalkroket. Er is een publieks- en juryprijs onder voorzitterschap van Piet Huizentruit. Een kinderjury zal de kinderkroket uitreiken.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show op B1.

Massa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: The Morning Show.

stand, please.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het voetbal.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: blijft vandaag aan zee kans op een bui. De bewolking neemt toe, met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen, later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken, bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
1: Pieter Troeblijn op B1.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: Dieter Troeblijn op B1.

0: bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De lijn gaat het tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken. Maar houd de zwaarste lawaaihinder toch voor overdag. Emma Plasgaard staat op het WK Zeilen in Ierland aan de leiding. De Oostense was tweede in de enige race van de dag gisteren die door gebrek aan wind was ingekort. Ze telt 9 punten en heeft daarmee 4 punten voorsprong op de Amerikaanse Charlotte Rose. Plasgaard mikt in Ierland op haar derde wereldtitel, na eerdere zegens in 2018 en 2021. De top 10 strijdt zaterdag in 2 extra races om de medailles. Over het Cursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Cursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Ah,
3: ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be. Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dieter Troeblijn op B1.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: De lijn gaat het tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel

0: kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken. Maar houd de zwaarste lawaaihinder toch voor overdag.
1: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: Emma Plasgaard staat op het WK zeilen in Ierland aan de leiding. Oostense was tweede in de enige race van de dag gisteren die door gebrek aan wind was ingekort. Ze telt 9 punten en heeft daarmee 4 punten voorsprong op de Amerikaanse Charlotte Rose. Plasgaard mikt in Ierland op haar derde wereldtitel, na eerdere zegens in 2018 en 2021. De top 10 strijdt zaterdag in 2 extra races om de medailles.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: van Regionaal.
1: Over het Kursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Kursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende opent tegen de herfstvakantie een nieuw frituur van La Patate, de keten van influencer Average Rob. Voor de uitbreiding heeft La Patate via crowdlending 1 miljoen euro opgehaald bij bijna 500 investeerders. De Oostendse vestiging komt in de Vlaanderenstraat en wordt de derde frituur van de keten na Antwerpen en Leuven.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Er zullen dit jaar meer restaurants deelnemen aan het bekende Gardel-Krokettenfestival in Oostende in oktober. Er zullen 15 restaurants deelnemen. Deelnemers zijn Océan, Le Chevalier, Cantine, La Marée en Sorrito, Leffe Beach, Cultuurcafé, Macmoul, Brasserie David, ook voor Napoleon, de Belevenisbrasserie daar, Noord, Tope, Hotel Cocoon en ook Bar Bristol en Zeezotje. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel nog VIP-tafels te koop voor de Nacht van de Garnaalkroket. Er is een publieks- en juryprijs onder voorzitterschap van Piet Huizendruit. Een kinderjury zal de kinderkroket uitreiken.
0: B1 Regionaal. Nee.

0: Oostende wordt morgen de Vlaanderenstraat volledig afgesloten tussen de Enzorgalerij en het Wapenplein. Dat gebeurt voor de afbraak van een Berliner wand bij werken aan Vlaanderenstraat nummer 1. De afsluiting geldt van 6 uur morgen vroeg en duurt tot 8 uur morgenavond. Het Wapenplein is dan niet bereikbaar via de Vlaanderenstraat en de Louisastraat.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

Zometeen na het nieuws van 1 gaat de muziek gewoon door bij B1, dus blijf zeker bij ons. En morgen is er een nieuwe B1 regionaal, morgen tussen 12 en 1. Fijne middag.

0: samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse congres en het Koninklijk.

0: gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
1: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, De Leize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wils trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Dit is jouw donderdag op B1. Goedemiddag.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises. Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark. Tot op KVDO.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: De Radio aan Zee.
6: B1.
5: Welkom bij B1.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog

0: Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
1: De slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten dus meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
0: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 3:50. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, De Leize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Gravy. In de foodbars zal je huisbereide klanten en klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: meer vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: restaurants deelnemen aan het bekende garnaalkrokettenfestival in Oostende in oktober. Er zullen 15 restaurants deelnemen. Deelnemers zijn Océan, Le Chevalier, Cantine, La Marée, Ensorito, Leffe Beach, Cultuurcafé, Macmoul, Brasserie David, ook voor Napoleon, de belevenisbrasserie daar, Noord, Tope, Hotel Cocoon en ook Bar Bristol en Seezotje. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel nog VIP-tafels te koop voor de Nacht van de Garnaalkroket. Er is een publieks- en juryprijs onder voorzitterschap van Piet Huizentruit. Een kinderjury zal de kinderkroket uitreiken. In Oostende wordt morgen de Vlaanderenstraat volledig afgesloten tussen de Ensorgalerij en het Wapenplein. Dat gebeurt voor de afbraak van een Berliner wand bij werken aan Vlaanderenstraat nummer 1. De afsluiting geldt van 6 uur morgen vroeg en duurt tot 8 uur morgenavond. Het Wapenplein is dan niet bereikbaar via de Vlaanderenstraat en de Louisastraat.
1: Tot zover het regionieuws. Perfect voor de zomer.

0: weerbericht.
1: Er blijft vandaag aan zee kans op een bui en de bewolking neemt toe. Met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen, later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
0: De zomer hoor je hier. B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
1: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Plasgaard staat op het WK Zeilen in Ierland aan de leiding. Tostense was tweede in de enige race van de dag gisteren die door gebrek aan wind was ingekort. Ze telt 9 punten en heeft daarmee 4 punten voorsprong op de Amerikaanse Charlotte Rose. Plasgaard mikt in Ierland op haar derde wereldtitel, na eerdere zegens in 2018 en 2021. De top 10 strijdt zaterdag in 2 extra races om de medailles. In Oostende opent tegen de herfstvakantie een nieuw frituur van La Patate, de keten van influencer Average Rob. Voor de uitbreiding heeft La Patate via crowdlending 1 miljoen euro opgehaald bij bijna 500 investeerders. De Oostendse vestiging komt in de Vlaanderenstraat en wordt de derde frituur van de keten na Antwerpen en Leuven. In Oostende wordt morgen de Vlaanderenstraat volledig afgesloten tussen de Ensorgalerij en het Wapenplein. Dat gebeurt voor de afbraak van een Berliner wand bij werken aan Vlaanderenstraat nummer 1. De afsluiting geldt van 6 uur morgen vroeg en duurt tot 8 uur morgenavond. Het Wapenplein is dan niet bereikbaar via de Vlaanderenstraat en de Louisastraat.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Animal, Cat's Eye. Goedenavond, welkom. We zijn vertrokken tot 6 uur met Afterwork en jij kan erbij via de B1-app. Je mag me laten weten hoe jouw donderdag was. Dit is Alan Walker en Faded.

0: is het kustweerbericht.
1: Er blijft vandaag aan zee kans op een bui. De bewolking neemt toe, met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen, later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken, bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
0: Dit is After Work met Hannes Rooyens.
2: Can you

Alone. Calvin Harris kreeg nog eens in 2019 voor de eerste keer. Stond hij op Tomorrowland na al die jaren Tomorrowland. Eigenlijk wel merkwaardig, hè, voor een meneer die eigenlijk al heel veel dance hits gemaakt heeft in zijn carrière. Straks nog Poison en Robbie Williams. En misschien wel jouw keuzeplaat. Kan erbij via de B1-app. Dit is Sienna Spyro, Material Lover.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

Lucian Aby en ML Angel, Moving to the Sun. En dit is Shola Anna uit 97. You might need somebody. Goedenavond. Tot 6 uur nog after work. Jouw muziek kan erbij. De deuren staan open van ons B1 Café. Hè? Laat maar weten wat jij wil horen via de B1 app. En laat intussen weten hoe jouw donderdag was. En wat die nog brengt, ook altijd fijn. Intussen...

blijft op zijn zacht gezegd een zeer speciaal nummer nog steeds van weleer. Averman, Because I Got High. Daarvoor Donald Fagen, New Frontier. Straks dan zijn wij er terug met meer goede muziek nog in Afterwork. Eerst dit verzoekje van Brecht, binnengekomen via de B1-app uiteraard. Californication, goede suggestie van The Peppers.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even heen.

0: beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
1: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
0: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
2: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
0: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur. Onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
3: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
0: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:15 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
4: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
0: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
5: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Mumford & Sons. I will wait. Goedenavond. Welkom bij After Work. Tot 6 uur nog op de radio. Met fijne muziek zoals Jimmy Cliff, niet? Uit 1983. Jouw B180's Classic. Reggae Night is dit. Hey, welkom.

0: blijft vandaag aan zee kans op een bui. De bewolking neemt toe, met komende nacht zelfs regen, maar eerst overdag een graad of 19. Morgen begint zwaar bewolkt hier aan zee met regen, later wisselen bewolkt met kans op een bui. En zaterdag krijgen we na een mistige start zon en wolken, bij maximaal rond 20 graden. Zondag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regen. Later volgen opklaringen en een paar buien. En maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt dan zo'n graad of 21.
1: After Work met Hannes Royens.

0: Martin Garrix. I love this feeling. Repeat It, samen met Ed Sheeran natuurlijk. Je had zijn stem misschien wel herkend.
1: Let's do it.
0: En dit is Tone Loc nog eens uit 89, Wild Thing. En straks de winner takes it all van ABBA uit 81 uiteraard.

0: als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
6: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
7: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
1: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

Keep the Faith, heel belangrijk. Bon Jovi, nog eens hier op B1, terug naar 92. Ik kreeg een verzoekje binnen van Els via de B1-app. Ze heeft een vrij lastige werkdag achter de rug. En daarom mogen ze nog eens dit goede nummer horen. Even vrij gaan vliegen en alles vergeten. Met vooral een heel erg straffe madame Nelly Furtado. I'm Like a Bird. We keren terug naar 2000 met dit goede nummer. En straks Jonathan Jeremiah, Happiness. Laat gerust weten wat jij wil horen via onze gratis vernieuwde

Dijk van een plaat, hè, dit. Philip Robrecht en Magie, daar verstellen Lefty. Ga dan met me mee. Basten krijg je hier op B1. Morgen is het al vrijdag, heel goed nieuws. Dan ga ik samen met jullie het weekend inzetten vanaf 4 uur in de namiddag. Voor nu nog Sam Ryder, Spaceman. Geniet nog van de goede muziek hier op B1. En van je donderdagavond, uiteraard.

vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

De lijn gaat het tramsporen tussen de Vindictieve Laan en de Capellebrug in Oostende vernieuwen. Vanaf volgende week. De werken duren tot 18 december en gebeuren spoor per spoor, zodat de trams wel kunnen blijven rijden. Autoverkeer zal een omleiding moeten volgen en de lijn zal trouwens 's nachts ook doorwerken. Maar houd de zwaarste lawaaihinder toch voor overdag. Emma Plasgaard staat op het WK zeilen in Ierland aan de leiding. Oostense was tweede in de enige race van de dag gisteren die door een gebrek aan wind was ingekort. Ze telt 9 punten en heeft daarmee 4 punten voorsprong op de Amerikaanse Charlotte Rose. Plasgaard mikt in Ierland op haar derde wereldtitel, na eerdere zegens in 2018 en 2021. De top 10 strijdt zaterdag in 2 extra races om de medailles. Over het Kursaal van Oostende is een boek uit met aandacht voor de architectuur, kunst en rijke geschiedenis van het gebouw. Het Kursaal opende in 1953 en werd door architect Leon Steijnen ontworpen als een totaalkunstwerk, tot en met de meubels en verlichting. Auteur Els de Grisse onderzocht onder meer de kunstwerken van verschillende kunstenaars die Steijnen voor het gebouw selecteerde. Co-auteur is Kurt van Eegem. Hij vertelt over de vele grote shows en voorstellingen die er plaatsvonden dankzij het grootste podium van België.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
1: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
0: Minister van Werk, Clara en Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
2: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paren. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
0: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
3: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.